disaster. Hoe een egg in de kast, zonder jeder vraagt, wer is dit en wie heißt dit?